Thank you.

U heeft geluisterd naar de Koerdische muzikant Mikhail Aslan. In het volgende blokje, de rauwe Desert Blues, afkomstig van de prachtige cd-box Sarouz. De volgende nummers zijn afkomstig van één van de drie bijbehorende cd's, genaamd Polisario Ventura, oftewel Polisario zal overwinnen. Het gaat hier om het bevrijdingsleger van de nomaden van de westelijke Sahara. En dat is het gebied dat nu binnen de grenzen van Marokko ligt. Polisario vecht al decennia lang voor de onafhankelijkheid van dit gebied en met dit project is deze strijd weer eens onder de aandacht gebracht.

U heeft geluisterd naar Desert Blues van de CD Saraus. In het volgende blok gaan we luisteren naar Arabanda. Arabanda was rond 2006 een Brussels project met liederen uit de Arabo-Andalusische traditie. De Marokkaanse zangeres Laila Amezian en accordeonist Piet Maris voeren het uit. Heerlijke muziek en met wat gegoogel komt u ook bij een lyrische recensie van Andrew Cronshaw, hoofdredacteur van het bekende Britse folkmuziekblad Roots. Jammer dus dat het bij deze ene CD is gebleven.

0: Thank you.
1: U heeft geluisterd naar Concertzender Live, waarin het concert van de Touré Reichel Collective, dat was opgenomen in Theater Raza in Utrecht op 31 oktober 2012. Techniek was in handen van Wijnand de Groot, productie Oriane van der Heijden. Dit programma werd samengesteld door Caroline Clairen.

luistert naar de Concertzender met deel 10 van de programmareeks Damas del Tango. Deze uitzending is gewijd aan Seyhan Hanım. Dat is een Turkse tangozangeres die in haar land populair was in de jaren 30. Maar hoe kwam de westerse, wereldse tango vanuit Argentinië in het oosterse, islamitische Turkije terecht? De Argentijnse tango was omstreeks 1900 nog

rauw en ritmisch, een muzikale cultuur van zelfkant en volkswijken. Rond 1907 kwam de tango in Parijs. Daar werd de tango gepolijst tot melodische muziek voor danssalons, dus letterlijk salon feeg gemaakt. En dan wel voor beschaafd publiek. Vanuit Parijs drong de salontango vervolgens door in heel Europa, ook tot in Roemenië. En daar zat tijdens de Eerste Wereldoorlog als militair attaché op de Turkse ambassade een zekere Mustafa Kemal. Daar maakte hij kennis met de tangomuziek en met salondansen en hij raakte daaraan verslingerd. Van die continentale tango waarmee Mustafa Kemal in aanraking was gekomen, laten we nu een instrumentaal nummer horen. El Mamao, de dronkenlap, gespeeld door de banda Pathé van Alfredo Gobbi.

De militair Mustafa Kemal, die de tango naar Turkije bracht, was niemand minder dan de latere Atatürk. En dat is weer de grondlegger van de moderne Republiek Turkije in 1923. Hij bewerkstelligde de afschaffing van het traditionele kalifaat en sultanaat en bevorderde modernisering, secularisering en emancipatie. Vooral voor de vrouwenemancipatie heeft Atatürk veel betekend. Hij wilde breken met de oude wereld van harems en gesluierde vrouwen. Zo schafte hij het hoofddoekje af en gaf vrouwen onderwijs en stemrecht. In Turkije waren wel vrouwelijke zangeressen geweest, maar dat waren dan christelijke of joodse vrouwen. Voortaan mochten ook islamitische vrouwen optreden als zangeres of filmster. Een van de persoonlijke gunstelingen van Atatürk was Seyhan Hanım. Zij was de eerste Turkse vrouw die een plaatopname maakte en zij zong de eerste tango in het Turks, Mazi, het verleden.

Zij en Hanim kregen een klassieke conservatoriumopleiding en trad daarna voornamelijk op in operettes. Ze zong diverse lichte genres, maar werd beroemd met haar tangoliedjes. Het vorige nummer, Mazi, werd opgenomen in 1932. In de volgende 10 jaar zouden er nog een 50-tal volgen. Een bescheiden aantal, maar dat kwam doordat ze huwde met een militair die in het verre Anadolu was gelegerd. En daardoor kon ze maar 1 keer per jaar naar Istanbul komen om plaatopname te maken. In het nu volgende Hikran zingt Seyhan Hanim over smart.

In het islamitische Ottomaanse Rijk bestond een strikte scheiding van man en vrouw in het openbaar. Atatürk zag het westerse paardansen, zoals tango, als een middel om die scheiding en ongelijkheid te doorbreken. Op veel foto's staat Atatürk als danser afgebeeld en hij liet zulke foto's bewust afdrukken op de voorpagina van kranten. Rudolf Nadolny, de eerste Duitse ambassadeur in Ankara, schreef in zijn memoires, ik citeer, Atatürk is een libertijn en een onbeschaamde rokkenjager. Voor zijn vleeselijke genoegens laat hij als een Oosters potentaat vrouwen aandrukken. Maar hij zegt ook, alles wat we op de wereld zien is het werk van vrouwen. Seyhan Hanim zingt nu Tjapkin, oftewel rokkenjager.

Atatürk was vastbesloten om de Europese cultuur binnen te halen. Tango-muziek en salondansen vond hij uitingen van beschaving. Als leider van de Turkse Republiek liet hij officiële recepties volgen met bals in de westerse traditie van balzaaldiplomatie. Zeyhan Anim gaat verder met Inci, parel.

Omwille van de modernisering van Turkije werd westerse muziek binnengehaald onder het motto geen revolutie zonder muziek. Maar de richtlijn van Atatürk was ontleen aan het Westen, maar blijf in wezen Turks. Al snel kreeg Turkije zijn eigen westers gerichte componisten, orkesten en zangers, maar zij mengde de Europese tango-stijl met elementen uit de zangerige Turkse muziek die daarop goed aansloot. Luister naar het instrumentale Papatia, Madeliefje, een compositie van Nesdet Köyü Türk.

Atatürk mocht dan wel de tango inzetten als middel voor zijn politiek van modernisering en vrouwenemancipatie. In de liedteksten van Seyhan Hanım is daar weinig van te bespeuren. De thematiek van de Turkse tangoliederen zijn liefdesverlangen en liefdesleed in alle toonaarden. In de oudere Argentijnse tango wil het nog wel eens aanleiding geven tot wrok, wraak en drank. De Turkse liedteksten worden liefdesgevoelens doorgaans in smachtende berusting beleefd en bezongen, zoals hier in Hayat, oftewel verlangen.

De Turkse variant van tango klinkt melodischer en romantischer. De teksten zijn niet vertaald, maar oorspronkelijk Turks. De dramatische inhoud wordt bezongen in gloedvolle taal. Mooie ogen worden in lange zinnen, inclusief kleur en oogwimpers, bezongen. Als voorbeeld volgt bij de volgende twee nummers de tekst. Het eerste lied heet Sia Gözlere, Zwarte Ogen. Jouw blikken zijn zo diep vanuit die zwarte ogen. Je bent liefde van top tot teen, maar vooral je oogwimpers. Bedelf mijn hoofd onder je lange haren. Laat mij je kussen tot mijn lippen bloeden. Laat ieder jaloers zijn op ons geluk. Wees de eerste en enige in mijn hart. Mijn leven duurt te kort om van jou genoeg te krijgen. Mijn liefde kent geen einde, zal niet sterven.

Al even gevoelvol is het volgende nummer, Hasret, oftewel Heimwee. Deze ogen die mij toebehoren zijn vreemder dan vroeger. De liefde in mijn hart is een pijn zonder einde. Door het hartzeer van mijn ziel wellen tranen in mijn ogen en ik huil van droefenis zonder te weten waarom. Eenzame duisternis haal mij uit mijn nood. De wonden in mijn hart zijn nog zo veel en nog zo

Van dezelfde gevoelens doortrokken zijn de volgende twee nummers en net als verscheidene andere liedjes van Tseyan Hanin worden ze nog steeds gezongen. Het eerste heet Deligonu, oftewel Uitzinnig Hart.

Enkele liedjes hebben als titel de naam van een vogel, maar de inhoud heeft betrekking op een liefdesgeschiedenis. Eerst hoort u Tjelikusu, oftewel Winterkoninkje.

Het lijkt wel of onder de strenge dictatuur achter het ijzeren gordijn de muzikanten artistiek tot steeds grotere hoogte stegen. Neem de violist Valeriu Cincilica en we horen twee stukken van hem, Cintec de Dor en een Briul din Cholesti.

Het orkest Chiochiria werd erg bekend en bezat een stel uitstekende solisten. Ze stonden jarenlang onder leiding van de naaigrootmeester Georg Samfier. Medleys doen het altijd goed, want dan komen meerdere solisten aan bod. Daarna een dans, een vioolsolo door Efta Boteka en dan maar liefst 2 cymbaalspelers tegelijk, T. Jordace en A. Ili, in Bresaca la Predial.

De grootmeesters Benoorde Damian op viool en de in Nederland wonende panfluitspeler Nicolai Pirvu produceerden een LP met ook nog andere solisten. Ze steken elkaar de loef af in de suite Oltenjaska. Daarna geven ze een taragot-solist de ruimte in een suite Pentru, waarna Nicolai Pirvu als solist diezelfde suite afsluit met zijn Nai.

Een solist op zo'n beetje alle blaasinstrumenten is Ion Lacanou. Hij begint met de fluier, een houten fluit, gaat daarna de Roemeense doelenzak bespelen, de chimpoi. Vervolgens de veel langere houten caval, om tot slot op de sols de peste te gaan spelen. En dat is een soort fish scale. Hij laat zich door verschillende orkesten begeleiden.

Deze Ion Lacianu had ook nog een broertje en die heette Jacob. Hij had dezelfde hobby, het bespelen van zo'n beetje alle blaasinstrumenten die je kunt bedenken. Hij deed niet onder voor Ion en begint met de doedelzak, de chimpoi, daarna de grote lange fluit, de caval, om tenslotte de fluier, de kortere fluit, te gaan bespelen.

Tot slot zoeken we George Zampfeer weer op. In de tijd dat je zijn muziek in winkelcentra en warenhuizen overal hoorde, werd het muzak of achtergrondmuziek genoemd. Maar laten we niet vergeten dat het een groot muzikus was met een enorm gedegen opleiding in Boekarest. Van een van zijn vele platen uit de beginperiode, uit Roemenië dus, horen we 3 korte stukken, Zolang de tijd ons toestaat. Henk Braaksma stelde dit programma voor de concertzender samen.

Hartelijk welkom bij de concertzender bij Acoustic Roots. In Acoustic Roots treden artiesten hier bij ons live op en lichten ze hun muziek ook toe. En vandaag de gast, 5 woest spelende mannen die samen de formatie Parnegatje vormen. Het heeft er nog weinig weg van winter, ook niet op deze 17 januari. Maar had er ijs gelegen, dan was het heel snel weggesmolten bij hun hartverwarmende Balkanmuziek. Daarbij maken ze gebruik van spannende muziekinstrumenten, zoals de magische Armeense doedoek. Die heb ik nog niet ontwaard, dus ik ben benieuwd welk van de 24 instrumenten die hier staan dat is. En zelfgebouwde snaarinstrumenten zoals de fietsbandbas, ook wel beter bekend als de binnenbandbas, waarover hopelijk straks meer. Hier is, en daar zijn we heel trots op en ook vereerd mee, hier is Parnegatje.

Dat was Maka Mousseni van Parrende Gatje, bestaande uit Mark Constance, Gerwil Kusters, Michiel Hollanders, Dan Taffy en Michiel Bakkers de Vries. En radio is een fantastisch medium, maar toch is het heel jammer dat er ook dit keer geen plaatjes bij zijn in Acoustic Roots, want u zou het moeten zien, hè? Hier op de 19e verdieping van het Conclusion gebouw, bij de concertzender, live muziek in een kantooromgeving. De hele ruimte staat vol met die 24 instrumenten, met publiek, met talloze meters kabel en wat iets meer zij. En met, ik zei het al, 5 woest spelende en bij tijd en wijle ook woest ogende mannen, de mannen van Parrende Gatje. En zij spelen gelijk gewoon maar meteen door Mikrasia.

0: Barnegat, je speelde achterin volgens Makam Hussaini, Mikrazia en Nouza. En Mark Constance gaat naast mij plaatsnemen aan tafel. Gooi nog even de tamboerijn aan de kant. Welkom.
1: Mark.
0: Kan je praten al? Ben je uitgehecht? Ja. Wat een beetje spannend begin bij het laatste nummer. Wat dacht je? Ik ga eens even heel...
1: Ja, dat begin daar, dat mag ik helemaal zelf weten.
0: Ja, dat zag ik aan die andere. Die stonden te denken, wanneer komt hij nou? Ja. Dan gaat hij weer.
1: De ene keer duurt het langer, de andere keer duurt het korter.
0: Of heb ik dat verkeerd geïnterpreteerd, dat ze dat dachten?
1: Zou kunnen, ja.
0: Okay. Vertel eens even. Barnegat, je bestaat al een hele tijd, 13, 14 jaar?
1: Ja, klopt.
0: Maar jij gaat met Dan Tuffy het langste terug, want er is steeds wisselende bezettingen, begreep ik.
1: Nou, we hebben de eerste 4 jaar hebben nog wat andere mensen erbij gehad. Onder andere een fluitiste en een violist.
0: Maar?
1: De fluitiste was geen succes.
0: En de violist,
1: die paste eigenlijk perfect. Die past nog steeds perfect, want die komt soms wel eens langs. Maar die woont tegenwoordig in Amerika.
0: Okay.
1: Want die is verliefd geworden op een Californian woman.
0: Ja, kan gebeuren. Ja.
1: Ja.
0: En de liefde gaat voor de band dan, hè, blijkbaar. Heb jij, Barnegatje, opgericht, kan ik dat zo zeggen? Ben je de oprichter?
1: Ja, kun je zo zeggen, ja.
0: En wat jij dacht, ik ga een Balkangroep oprichten. Wat dacht je?
1: Nou, het was meer dat ik op een gegeven moment tegen die muziek aanliep. En tegen de bandoneon aanliep. En dat waren gewoon twee dingen waar ik zo door gegrepen was dat ik dat gewoon moest gaan doen. Dus het was niet zo van, ik heb eigenlijk nooit een bewust plan gemaakt. Maar ja, dan ga je daarmee bezig. Dan kom je mensen tegen en dan zeg je, hey, zullen we samen spelen? En dan van het een komt het ander.
0: En dan ga je dat doen.
1: En dan neemt het serieuzere vorm aan. En dan ga je met audities werken. En dan ga je ook wat meer. Maar goed, het is eigenlijk gewoon uit liefde voor die muziek. En de bandoneon is het allemaal begonnen.
0: Ja. Waar werd je dan door gegrepen bij die bandoneon?
1: Oeh, er zit er geen vrolijke noot op.
0: Je bent een melancholisch terug.
1: Ik ben melancholisch aangelegd, ja. Ik hou ook van melancholische muziek. En... ja, bandoneon is gewoon de klank is bijna, ik vind het bijna onaards. Het is zo rijk aan harmonische boventonen. En het is ook soms, je kan gewoon met één zo'n nootje van zo'n bandoneon, kan je heel publiek stil krijgen. Dus gewoon, en dan doe je maar één nootje. En hij is ook zo ontzettend dynamisch, hè. Want daarvoor speelde ik wel op zo'n klein dingetje, zo'n drierijertje. Mm. Maar in een circus, ja, dan kan je dus, dat het fijn daaraan was, is dat ook los is. Het is heel fysiek. En bandoneon is dat ook. Dat heb je met de accordeon bijvoorbeeld veel minder. Dat is ook wel fysiek, want dan krijg je rugproblemen.
0: Ja, maar dit is meer...
1: Maar het zit heel erg, je bent heel erg ingestrapt, ingebonden. Terwijl een bandoneon is vrij op je knie. En alles wat je met je lichaam doet, dat hoor je terug in de klank, in de manieren, in de timbre of noem wat op. Dus dat vind ik persoonlijk, spreekt mij dat heel erg aan.
0: Dus zo ben je er verslingerd aan geraakt eigenlijk.
1: Ik ben er verslingerd aan geraakt, ja.
0: Is je lievelingsinstrument?
1: Om zelf te spelen?
0: Ja. Of gaat dat te ver?
1: Ja, ik denk het wel. Ik heb heel vaak gewisseld van instrument in mijn leven. En nu is het toch... Maar ja, ik mag ook graag zingen, bijvoorbeeld.
0: Dat hebben we ook gehoord al.
1: En ik mag ook heel graag percussie spelen. Maar ik denk ook vooral voor mij is muziek, en daarom ook Barnegatje, is ik hou ook heel erg van afwisseling. Ook in mijn leven, weet je wel. Dus ik ben altijd op zoek naar dingen.
0: Wat voor dingen?
1: Ja, dat weet ik niet zo goed. In principe sta ik gewoon open.
0: Je bent op zoek naar iets?
1: Ja, is inspirerende dingen. Stimulans, goede, bijzondere muzikanten, bijzondere muziek. En deze jongens hier in deze band, die hebben een beetje dezelfde instelling als ik wat dat betreft. Alles mag.
0: Alles mag? Nou.
1: Ja het moet niet, het moet geen grapje worden of zo. Maar in principe... Als ze nou zeggen dat hij ineens Michiel Bakkers zegt... Oh, maar ik hoor een aanbeeld in dat nummer. Dan zeg ik, ja, vooruit, proberen we dat.
0: Dus je staat wel open voor het experiment.
1: Ja. En maar moet kloppen, het moet bij elkaar passen, het moet kloppen. Hè?
0: Maar en ook de Balkanmuziek dus. Dat wel.
1: Ja. Zij het dat is vooral ook dat het mij heel goed paste, die Balkanmuziek. En dan vooral de muziek van de Roma en de Griekse Rebetiko.
0: Je ziet er helemaal niet uit als een Roma. De enige die er een beetje nog uitziet, die een beetje bij mijn beeld van een Roma past, is Michiel Bakkers.
1: Nee, maar ja, dat ben ik natuurlijk ook niet. En waarom zou ik moeite gaan doen om te proberen zo eruit te zien?
0: Nee, dat hoef je helemaal niet.
1: Ik doe ook geen moeite om ze na te doen. Nee.
0: Maar je hebt wel die prachtige klank ervan. Hoe heb je die zo goed eigen gemaakt?
1: Doen, veel doen. Dat is altijd wat ik iedereen aanraad. En vooral ook veel fouten maken.
0: Ben je ook echt fouten maken, ben je ook naartoe geweest om met mensen te spelen daar?
1: Nou, voor andere redenen, maar er wordt altijd gespeeld. Dan.
0: En dan kan je altijd meespelen?
1: Ja, meestal wel, als ik het kan volgen tenminste.
0: De fietsbandbas heb ik beloofd dat we daar iets over zouden zeggen. Maar ik begrijp dat we niet te veel over hoeven te zeggen. Want op de nieuwe cd, Podom, komt hij helemaal niet meer voor. Vertelde Michiel, de andere Michiel die hem gebouwd heeft.
1: Twee nummertjes, geloof ik.
0: En that's it.
1: Ja.
0: Ja. Maar hoe, vertel nog even snel hoe die ontstaan. Hoe is hij erop gekomen?
1: Het is een soort ongestructureerde knutselwoede van onze gitarist, Michiel Hollanders. En die komt regelmatig om een nieuw instrument op te proppen. En meestal klinken ze ook verrekt goed. Helaas hebben we vandaag alleen, want op de plaat staat bijvoorbeeld de klootviool. Dat is een geweldig instrument. Is die alleen vergeten vandaag. Dus...
0: Ah ja, dat kan gebeuren.
1: Maar ja.
0: Mensen zijn altijd licht zenuwachtig als ze in Acoustic Roots moeten gaan optreden. Dat geeft helemaal niks. Reflecteert hoe jullie nu spelen ook hoe jullie in het begin 14 jaar geleden speelden? Of heeft dat een hele ontwikkeling doorgemaakt?
1: Dat heeft een behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt. Ik moet wel zeggen dat deze plaat, want de vorige plaat bijvoorbeeld, dat was meer soort van echt van, dit is wat we doen en deze liedjes die zitten nou in onze live set. En dat hebben we zo live mogelijk geprobeerd op te nemen, terwijl deze plaat is echt over nagedacht.
0: Over deze plaat is echt nagedacht?
1: Meer dan over vorige platen.
0: Oké, en wat hebben jullie bedacht bij deze plaat?
1: Nou, ik wou vooral op de groove gaan hangen en ik wou iets met meer, een beetje meer trance. En een iets, dat is moeilijk uit te leggen.
0: Moeilijk, hè? Het is moeilijk ook over muziek te praten, of niet?
1: Ja, ja. Maar ik wist wel waar ik naar op zoek was. En ik wist ook wie ik daarvoor wou hebben. We hebben hele fijne gasten op onze plaat ook. Bart Maris en Kamal Ors. En Simon was gewoon de perfecte man om dat te produceren.
0: Je hebt plaat geproduceerd, hè? Ja, voor het eerst dat je een producer hadden.
1: Ja, dat had ik ook echt verzonnen. Ik wil nu gewoon een keer met iemand van buitenaf werken. En dat ook, maar het moet dan dus wel iemand zijn die je volledig vertrouwt. Mm-hmm. En met Simon was gewoon heel makkelijk. Ik heb misschien 10 minuten... Ik heb hem eerst gevraagd om naar een concert te komen. Hij is mijn buurman ook, dat scheelt. Hij woont in Rotterdam tegenwoordig. Maar, en ik dacht, van als hij daar met een smile op zijn gezicht aan het afloop van een concert staat, dan is het goed, gaan we doen. En vervolgens, we hebben ongeveer 10 minuten over gepraat over wat de bedoeling was. En dat was genoeg. Hij begreep het perfect.
0: Perfect, oké. Okay.
1: En voor de rest zijn we gewoon in zijn ruimte, geweldige studio, Epic Rainbow, Unicorn, hebben gewoon opgezet en zijn we gaan spelen.
0: En het is geworden wat je in je hoofd had.
1: Ja, het is precies wat ik in mijn hoofd had.
0: Want
1: het
0: is moeilijk uit te leggen. Ja. Ook aan de rest van de band, denk ik.
1: Ja.
0: Of hebben die ook inspraak gehad? Of zet jij de lijnen uit?
1: Nou, ik zet op. Iedereen heeft inspraak, maar ik zet wel de lijnen uit.
0: Ik kijk nu even hoe ze kijken. Ze zitten achter jou. Ik kijk even hoe ze kijken.
1: Nee, ik hoef dat niet te zien in de chip. Nee, iemand moet toch lijnen uitzetten. We hebben ook verzonnen voor deze plaat van, we gaan het niet te democratisch maken. Want dan, en dat vind ik op zich wel. Kijk, als je een visie hebt, dan moet je die niet moet je geen water bij gaan doen. Dan wordt het alsof als het te democratisch is, dan krijg je altijd een soort van middelmatige visies, laat ik het zo zeggen.
0: Klopt, je hebt verlichte leiders nodig. En neem je plaats in, zou ik
1: mensen
0: zeggen.
1: Mensen met een idee, hè?
0: Kijk, mensen met een idee. En dit idee heeft geleid tot Podrom. Daarvan spelen jullie de meeste van jullie nummers vanavond. Armenian Waltz is de volgende, klopt
1: ja,
0: dat, Mark?
1: Klopt.
0: Ja, oké. Okay. Ga jullie gang. Parnegatje. Gezondheid.

0: Zoals gitarist die aan het ompluggen is.
1: Dan kan je mij vertellen, Mark, dat Jurina was, klopt dat?
0: Ja, klopt.
1: En wat ga je nu spelen?
2: We gaan nu Ime Presakias spelen.
1: Waar gaat dat over?
2: De hoogte en de laagtepunten van het drugsgebruik.
1: Oh.
2: En wat het toch fijn is om dictator te zijn. Oh. En dat het ook heel goed samengaat.
1: Heb je iemand specifiek in gedachten?
2: Nou, mezelf.
3: Yes.

0: Parnegatje. En dit was Ime.
1: Ime.
0: Prezakias. Ja. Jullie invloeden komen... Mark Constance, de invloeden van jullie muziek komen steeds verder uit het oosten. Hoe ver zitten jullie nu? Mongolië, geloof ik. Afghanistan, zoiets. Kan het?
2: Mongolië nog net niet.
0: Oh, hoe ver gaat het nog?
2: Afghanistan...
0: Wat jou betreft?
2: Hangt er vanaf. Het moet in het beeld passen, in de rest van het beeld.
0: En wat is de rest van het beeld?
2: Op dit moment, ja, dat zou je zeggen, we hebben het, op dit moment is dat deze voorstelling, mm-hmm. deze plaat. Het klopt wel, we zakken steeds een beetje meer af naar het Midden-Oosten eigenlijk. Dus Persische dingen, veel Persische dingen, Armeense dingen, dat soort werk. Maar, ja, ik heb nog niet echt een duidelijk beeld over de volgende plaat, of het volgende programma.
0: Maar dat hoeft toch ook niet? Deze is net uit, Poderom.
2: Ja, precies. Maar ik probeer te zeggen dat het volgende programma... Ja, dat kan op dit moment kan het van alles worden. Het ligt nog helemaal open.
0: Oké, dus Poderom betekent onderweg. Maar naar wat, naar wie, naar waar, dat weet je eigenlijk nog niet.
2: Ik denk toch wel een beetje richting Arabië.
0: Het Midden-Oosten, Arabië.
2: Ja.
0: Oké. Nou, laten we eerst van Poderom genieten, toch? Voordat we weer iets nieuws gaan doen.
2: Zou ik zeker doen.
0: Ja. Dus Acoustic Roots duurt nog minder dan 20 minuten. Dus jullie hebben nog alle tijd om door te spelen.
2: Okay.
0: De mannen zijn nu even verdwenen, dus die moeten we dan gewoon weer even optrommelen. Juksek ga je zo nog spelen. Saltadoros.
2: Yes.
0: En Sulemanovo. Maar dat is de enige van jullie van andere CD. Hè? Dat staat niet op bordom. Okay. De mannen zijn weer gearriveerd. Ga je gang, neem je plek in. Wat ga je nu spelen? Wat voor instrument?
2: Bandoneon.
0: Okay. Je lievelingsinstrument. Ja.

0: even iets of zo.
1: Nou,
0: moet
1: ik iets vertellen? Nou, ik zal vertellen dat iedereen weer terug is, dat hoort u. Oh, ja. En iedereen speelt ongeveer weer... Nee, Gerald heeft de klarinet gegrepen. Dan Taffy gitaar, Michiel. Twee Michielen, dat maakt het moeilijk.
2: Zeg maar Fred.
1: Zeg maar Fred, zegt hij.
3: Hamza.

サクペン、ネルエネン。

Welkom bij Wereldmineralen van de Concertzender op Radio 6... met in deze uitzending bijzondere en ongebruikelijke combinaties. We begonnen met een samenwerking tussen de Ierse groep Kila en Ainu Oki uit Japan. De volledige speellijst staat op de site van de Concertzender.

Je luistert naar Wereldmineralen met vandaag ongebruikelijke en bijzondere combinaties. Je hoorde net Paban Paul samen met Sam Mills. Kijk voor de volledige speellijst op de site van de concertzender.

Thank you.

0: My name is Harry Taylor. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you. This is Ponzi. Thank you. At this time, the band will take a short break. The story is, when I'm all heaven, everybody wants to go to heaven. But I bet you, how many of you want to die? Take a short break.
1: U luistert naar Concerten Live met een opname van het concert van Ibo Taylor en Bonze Kankoma in Raza, Utrecht, op 22 januari van dit jaar. Bonze Kankoma bestaat uit jonge, getalenteerde muzikanten uit het gebied van Selpont, waar Ibo Taylor woont. Maar ook muzikanten uit de Universiteit van Ghana, waar Taylor al 7 jaar lesgeeft in highlife en jazzgitaar. Het gebruik van het Kankoma drum ensemble naast de gitaren, bas, keyboard en de kopersectie geeft de composities en arrangementen van Ibo Taylor een modern tintje en maakt het een uniek project in moderne Ghanese muziek. Na de pauze een korte introductie en dan de song Amankwam Puga, dat maar liefst 25 minuten en 26 seconden lang is. Het concert eindigt met de nummers Agyenkan Christ en Come Along. U vindt de speellijst terug op concertzender.nl en dan klinkt u door naar Concertzender Live. Dit programma werd geproduceerd door Kees van der Wiel en samengesteld door Carolien Kleren. De technicus was Wijnand de Groot.
0: Yeah, man. Woo. Hey, Mr. Soundman. We're back on the bandstand, the Bonze Kankoma from Selpont. Now, let's go.

0: Murphy.
1: Meneer Safi heeft haast, dames en heren. Dus laten we ons niet langer wachten op het volgende nummer. Het heet Dancing Without Sound.
2: Komen. Hartstikke leuk om hier weer een keer te spelen in het Tropentheater. Tot de andere keer. 1, 2, 3.

0: Salut, salut.
1: Dit was Concerts and the Life met het concert van No Blues dat op 22 november 2012 plaatsvond in de kleine zaal van het Tropentheater in Amsterdam. De volledige speellijst vindt u natuurlijk op onze site concertzender.nl. Opnametechniek Wijnand de Groot, productie Oriane van der Heijden. Het programma werd samengesteld door Carolien Kleijren. Werd samengesteld door Peter van Amstel.

Welkom bij de Concertzender. In Metamorfose kunt u luisteren naar de Mbira Dzafatsimu uit Zimbabwe. Dit legendarische muziekinstrument wordt bespeeld door de Shona Zezuru, die in en rond de hoofdstad Harare leven. De Mbira Dzafatsimu is een zogenaamd lamellofoon, of ook wel een duimpiano genoemd. Het instrument speelt een belangrijke rol in de muzikale en geestelijke cultuur van de Shona. Het wordt onder meer gebruikt tijdens seances waarbij familieleden in contact komen met de geesten van hun voorouders. Luister naar de Mbira Dzafatsimu, de stem van de voorouders.

De Mbira Tsavatsimu bestaat uit een rechthoekig houten klankbord waarop 22 platte metalen lamellen zijn geplaatst. Deze worden met beide duimen en de rechterwijsvinger bespeeld. Op het klankbord is ook een aantal kroonkurken gemonteerd. Deze trillen mee, waardoor het karakteristieke zoemende bijgeluid ontstaat. Om de klank te versterken, wordt het instrument tijdens het spelen in een grote kalebas geklemd. De mbira wordt solo bespeeld, maar ook in kleine ensembles die meestal uit twee mbira's bestaan en een hosho, dat is een rammelaar. De lamellen van de mbira Tsavatsimu zijn in drie groepen te verdelen. Een hoog, een midden en een basregister. Het hoge register bevindt zich aan de rechterkant van het instrument en voor deze lamellen gebruikt de speler zowel zijn rechterduim als zijn rechterwijsvinger. Met de wijsvinger worden vooral de melodische lijnen gespeeld. Het midden- en het basregister zitten aan de linkerkant van het instrument en worden onder meer gebruikt voor de harmonische ondersteuning. Voor deze lamellen gebruikt de speler zijn linkerduim. In het nu volgende Mbira-stuk hoort u hoe de speler eerst het middenregister gebruikt en daarna de bastonen toevoegt. Pas later speelt hij in het hoge register ook de verschillende melodische lijnen. Het nummer heet Dangurangu en wordt gespeeld door de beroemde Mbira-speler Badambira. De opname is in de jaren 70 van de vorige eeuw gemaakt door de Amerikaanse etnomusicoloog Paul Berliner.

In Mebira muziek wordt vaak gezongen, ook door de spelers zelf. De Shona onderscheiden daarbij drie verschillende zangstijlen die in één muziekstuk naast elkaar voor kunnen komen. Bij de eerste stijl, Mahonera genaamd, neuriet de speler zachtjes mee met de klanken van zijn instrument. De tweede zangstijl bestaat uit hoge, scherpe uithalen die soms met overslaande stem worden gezongen. De Shona noemen deze stijl Huro. De derde vocale stijl heet Kuriketera. Hierbij wordt de tekst op melodie gezongen of ook wel gesproken. In het volgende nummer, Chaminukawe, zijn deze verschillende zangstijlen goed te onderscheiden. U hoort de stem van Hakorotwi Mude.

De traditionele Mbira muziek heeft een sterk cyclisch karakter. Elk stuk is opgebouwd als een voortdurende herhaling van een steeds dezelfde reeks van 12 akkoorden. Deze reeks bestaat op haar beurt weer uit 4 frases met elk 3 akkoorden. Per muziekstuk kan het beginpunt van de reeks verschillen. De Duitse etnomusicoloog Klaus-Peter Brenner heeft een studie gemaakt van deze akkoordenreeks en de herkomst ervan. In zijn boek Mbira en Kipendani, met bijbehorende cd's, laat hij zien en horen dat deze akkoordenreeks oorspronkelijk op een ander instrument, namelijk de muziekboog, tot ontwikkeling kwam. U hoort deze Klaus-Peter Brenner nu zelf deze akkoordenreeks op de Mbira spelen en wel op 7 verschillende toonhoogtes. Hij laat zo horen dat het schema op alle tonen uit de toonladder gespeeld kan worden. Hij fluit zelf mee om het verloop van de akkoorden te benadrukken. Meteen daarna speelt hij een soloversie van een van de oudste Mbira-nummers, Kariga Mombe. De opeenvolgende samenklanken zijn hierin duidelijk herkenbaar.

Wanneer twee mbiras samenspelen, gebeurt het op een speciale manier. De afzonderlijke partijen klinken namelijk niet tegelijk, maar telkens om en om. Daardoor grijpen de partijen als het ware in elkaar. De hoofdpartij heet Kushaura, ofwel de leider. Deze speler begint en zet de basispatronen neer voor het stuk. De andere partij, Kutsinira genaamd, letterlijk vertaald de menger, haakt op een gegeven moment in en speelt zijn tonen telkens vlak na die van de leider. En zo ontstaat een complex en steeds wisselend vlechtwerk waarin de spelers het stuk gezamenlijk vormgeven. Luistert u nu naar een studio-opname van het nummer Nimeshusasa. Doordat de opname met contactmicrofoons is gemaakt, zijn de twee afzonderlijke partijen goed hoorbaar. Aansluitend hoort u hetzelfde nummer, maar nu in een door Paul Berliner in 1975 gemaakte opname uit Zimbabwe. De spelers zijn Cosmas, Alexio en Simon Magaya op mbiras en Hosho.

Sommige Mabira-spelers zijn zo virtuoos dat ze de twee verschillende partijen, de leider en de menger, op één instrument kunnen combineren. Het lijkt dan alsof er twee muzici aan het spelen zijn. Een prachtig voorbeeld hiervan is het nu volgende stuk, genaamd Nimutimu. Het wordt gespeeld door John Kanaka, die beroemd is geworden onder de naam Maritsambira, oftewel de Mbira-speler. In deze opname speelt hij solo.

De manier waarop de lamellen van de Mbira Tsavatsimu gestemd zijn, kan sterk variëren. Zo zijn er hoger en lager klinkende instrumenten, maar ook de manier waarop de lamellen ten opzichte van elkaar zijn gestemd is niet uniform. Als echter twee of meer instrumenten tegelijk worden bespeeld, zal de basisstemming wel hetzelfde zijn. Een mooi voorbeeld van een afwijkende stemming is het instrument van de Mbira-speler James Soko. Hij speelt op een zeer oud instrument dat hij van zijn vader had geërfd. Omdat hij de nalatenschap van zijn vader wilde respecteren, had hij de stemming van het instrument na diens dood nooit meer veranderd. Hierdoor klonk zijn muziek anders dan normaal. Maar de Shona zullen desondanks een door hem gespeeld stuk zonder meer hebben herkend. U hoort nu deze James Soko in een opname van Hugh Tracy uit de jaren 50 van de vorige eeuw. De opname verscheen op het SWP Records label. James Soko speelt een stuk genaamd Shumba, oftewel Leeuw. Als een groep mannen op jacht was gegaan, zongen de achterblijvers dit lied om op deze manier de jagers geluk te brengen.

Mbira-muziek wordt gekenmerkt door uitgebreide improvisaties. Tijdens een stuk wordt voortdurend gevarieerd op de basispatronen en steeds opnieuw voegen de spelers andere muzikale elementen toe. Eerdere variaties verdwijnen, andere komen ervoor in de plaats. Daardoor verandert de muziek vrijwel ongemerkt. Een procedé dat ook bekend is van de minimal music.

balneário.

Dat was Taireva, gespeeld door Cosmas Magaya en Luken Papimamire op Mbira en Evat Mujuru op Hosho. Hoewel de Mbira traditioneel alleen door mannen werd bespeeld, zijn er ook vrouwen die een hoge graad van meesterschap op het instrument hebben bereikt. Een bekend voorbeeld hiervan is de Mbira-speelster Stella Chiveshe. Maar de eerste vrouwelijke Mbira-speler die nationaal en internationaal doorbrak is Biulur Dioko. Ze bereikte een zodanig hoge status dat zij de koningin van de Mbira-muziek werd genoemd. U hoort van haar een opname die in 1989 in Harare is gemaakt door de Duitse etnomusicoloog Gerhard Kubik. Biulur Dioko speelt het nummer Kuzanga.

Voor de Shona heeft de Mbira van oudsher een spirituele betekenis. De Mbira speelt een belangrijke rol bij nachtelijke ceremonies, de Bira genoemd. En hierbij worden de geesten van voorouders opgeroepen. Bij zo'n seance wordt de geest van een overleden voorouder overgehaald om, via een medium, met een familielid in contact te komen. Meestal leggen de aanwezigen dan bepaalde levensvragen aan de overleden voorouder voor of ze vragen zijn of haar bescherming. De voorouderlijke geest geeft hierop, ook weer via het medium, antwoord of commentaar. Zij doen dit echter alleen als de Mbira-muziek hun bevalt. En dat gebeurt dan alleen weer als de muziek op de juiste manier wordt gespeeld. Het vereist dus van de muzici een grote muzikale vaardigheid en heel veel uithoudingsvermogen om de geesten daadwerkelijk op te roepen. Een Bira begint meestal na zonsondergang en kan doorgaan totdat het weer licht wordt. De muzici spelen dus vele uren onafgebroken door met slechts kleine onderbrekingen. De aanwezige familieleden en het medium zingen, dansen en drinken en raken door de hallucinerende werking van de muziek in trance. Als de geest via het medium begint te praten, stopt de muziek. En zodra de geest vertrekt, begint de muziek weer. De naam van het instrument, Mbira Zafatsimu, is rechtstreeks afgeleid van deze nachtelijke Bira-ceremonie. Mbira Zafatsimu betekent de stem van de voorouders. Luistert u tot slot naar een weergave van een deel van zo'n Bira. Het werd opgenomen in het dorp Kwaramba. En behalve twee Mbira's en een Hosho klinkt het geluid van drums en handgeklap. Ook het stampen van de voeten van de dansers is hoorbaar. Het geldt trouwens ook voor het gepraat van de aanwezige familieleden. Het stuk dat wordt gespeeld is weer Nemasusasa.

Dit is de concertzender vanuit muziekmakerscentrum Music Cue in Amsterdam. Welkom bij New Folk Sounds on Air, waarin we uitgave 136 van het Nederlandse folk, wereld en roots magazine New Folk Sounds muzikaal met u doorbladeren. We beginnen met de Amsterdamse band The Stokers. Een groep die muzikaal niet in één hokje past. Zanger Harm vertelt aan Hans van Delen. Het voordeel van veel genres gebruiken is dat we veel rek hebben. En er valt nog veel te sleutelen aan de sound. U hoort ze hier met Gezag.

Lost Causes is een bijzonder geslaagde hedendaagse Jiddische cd, schrijft Dies Del Ru over de schijf van Daniel Kahn en Painted Bird. En hij bombardeert deze dan ook tot tip-cd.

0: Mijn auto is zwaar ziek geworden.
1: Er is helemaal geen volhouden meer omheen. Mijn carburateur heeft de wereld helemaal niet meer kunnen volhouden. En we leven toch, sinds er een wereld bestaat, met deze hoop wereldtroep. Misschien heeft iemand een carburateur die naar hem toegevlogen is. Hoe moet ik kunnen vertrekken als de carburateur thuis wil blijven? Niets is met ons. Overal is iets, iets. En het is niets. En omdat alles veel te snel gaat, ziet het er zo langzaam uit.

Ik ben nog nooit in een echte landschappelijke woestijn geweest. Maar in een woestijn bestaat zeker een zandstorm die het leven vredig bedekt en de ogen dichtmetselt. Als ik weg zou kunnen gaan, zou ik helemaal vanzelf in een echte woestijn aankomen. Met botten die de woestijn zou hebben afgeknaagd en niet ik. In de woestijn zou ik al loor van een afgedroogde cactus zijn. Maar daardoor een dweil zonder dorst en helemaal alleen een poetslap. Waarvan niemand weet dat het een lap is om mij af te nemen.

0: Na Daniel Kaan luisterde u naar Carburateur uit de cd Brik van de Kift. Joop van den Bremen beschrijft de groep als een onstuimige formatie met een soort mix van Jules Deelder en de fanfare Tjokarlia. Van Hans van Delen lezen we een interessant achtergrondartikel over de Nederlandse chansonnier-kleinkunstenaar Ronnie Potsdammer. Zijn naam is nu haast vergeten. Toch was hij een boeiende figuur, markant en uitgesproken. Onverstoorbaar en zonder concessies zong hij door. Daarmee het pad effenend voor jongere collega's die later dankbaar gebruik konden maken van de kolen die hij voor hen uit het vuur had gehaald, vertelt Van Delen. Wij luisteren naar Lijkzang van Wellier, een vertaling van een lied van Brassens, waarmee Potsdammer destijds nog wel door de VARA van de buis werd verbannen.
1: Als er in vroegere tijd een begrafenis was, wist je ook zeker dat daar spijs en lafenis was. Dan kwam de huilenbalk rondhuilen, er is er een dood. En in het sterfhuis staat wijn klaar en worstkaas en brood. Waar vind je nu in een sterfhuis nog brood op de plank? In onze tijd is men gierig met tranen en drank. Dat is de reden waarom je vandaag aan de dag bijna geen kans meer krijgt tot vrolijk rouwbeklag. Bijna geen kans meer krijgt tot vrolijk rouwbeklag. Ach, waar is de rouwpracht van weleer? De fijne lijkkoetjes, lijkkoetjes, lijkkoetjes, lijkkoetjes uit vroege jaren hotsten zo gezellig op en neer. Dat zelfs het lijken zijn kisten, zijn kisten, zijn kist wippend lachte gebaren. Toen was elke erfgenaam een heer. En schonk aan doodgaver, bidder, pastoor en aan paard zelfs een glas oude klare. Maar het is verleden tijd, ik vraag u vol verdriet. Waar bleef de pom, pom, pom, pom, pom, pompeuze lijkeer? Ach, met een zweem van spijt, zing ik mijn klagelijk lied. Waar is de pom, pom, pom, pompeuze dood van weleer? Wanneer een mens tegenwoordig de kraaienmars blaast, wordt hij per auto begraven in vliegende haast. Men heeft het lijk zelfs daarmee het plezier afgegapt. Te zien hoe zijn erfgenaam ferm in een paardenvecht trapt. Onlangs nog is bij zo'n uitvaart de auto geslipt. Met 140 per uur van de weg afgeglipt. Toen men het wrak openbrandde, bemerkte men dat het lijk zich in die tijd vermenigvuldigd had. Het lijk zich in die tijd vermenigvuldigd had. Ach, waar is de rouwpracht van weleer? De fijne lijkkoetjes, lijkkoetjes, lijkkoetjes, lijkkoetjes uit vroege jaren hotsten zo gezellig op en neer. Dat zelfs het lijken zijn kisten, zijn kisten, zijn kistwippend lachte gebaren. Toen was elke erfgenaam een heer. En schonk aan doodgaver, bidder, pastoor en aan paard zelfs een glas oude klare. Maar het is verleden tijd, ik vraag u vol verdriet.

houd van weleer. Als ik geen uitvaart kan krijgen van statie en praal, nou vergeet dan mijn begrafenis maar helemaal. Liever nog word ik in het vuur of in het water gegooid, of in het ergste geval sterf ik net zo lief nooit. Ach, kwam de tijd van de statige sterfdag maar weer. Toen kon je zeggen, die kist staat u prachtig, meneer. Toen was er niets dat de vreugde van sterven bedierf. Waar is de tijd dat men als God in Frankrijk stierf? Waar is de tijd dat men als God in Frankrijk stierf? Ach, waar is de rouwpracht van weleer? De fijne lijkoetsjes, lijkoetsjes, lijkoetsjes, lijkoetsjes uit vroeger jaren hotsten zo gezellig op en neer. Dat zelfs het lijken zijn kisten, zijn kisten, zijn kist wip en plachtige baren. Toen was elke erfgenaam een heer. En schonk aan dood gaan we bidden, pastoor en aan paard zelfs een glas oude klaren. Maar het is verleden tijd, ik vraag u vol verdriet. Maar

0: Zijn grote voorbeelden als liedjeschrijvers zijn Georges Brassens en Wannes van de Velde. Ook hij zingt in het Antwerps dialect, laat Dries Del Ru weten over Hans Mortelmans, wiens cd Parima werd verkozen tot tip-cd. U luisterde sonnet naar City van de Mode. Dezelfde Del Ru duikt in een achtergrondartikel terug in de jaren 1964-1969 en specifiek naar de Burg-Waldeck-festivals. De eerste grote openluchtfestivals in Duitsland. En dit aan de hand van een tweetal cd-boxen die onlangs verschenen. Het artikel kunt u binnenkort op de website www.newfolksounds.nl lezen. En uit een van de boxen horen we het Nederlandse duo Kobi Schreier en Dick Boons, die zelf hun lied introduceren.
1: In Holland nennen we de man waarvan hij zingen wil een belleman. In Engeland zeggen ze one man band. In Duitsland is het een straatmuzikant met een eigen orkest.

De Annersteens aan Deven. De titelsong van Otto Grote's laatste cd was dat. Joop van den Bremen interviewde de Oostfries. Ik hou van ongecompliceerde folk, eenvoudige liederen met 3 akkoorden en eerlijk gezongen. Ik schrijf weliswaar songs, maar eigenlijk alleen omdat een bepaald onderwerp me interesseert. Het mooiste zou zijn als er een songwriter is die liederen voor me schrijft, zodat ik daarmee aan het werk kan gaan, vertelt Grote over zijn drijfveren. Gitarist Patrick Schaafstal verklaart in een interview met Ralf Schouten de uitgangspunten van Dinah Drinks Tea. De gemeenschappelijke deler in onze muziekvoorkeur is dat we het graag klein houden. Ondanks dat wij met 7 muzici op het podium staan, blijft het ook bij Dinah Drinks Tea puur klein en open. We luisteren naar Growing Older van Dinah Drinks Tea.

Liefhebbers van oldtime worden verwend de laatste tijd met een stroom aan goede cd's. En je kunt dan ook niet alles aanschaffen. Maar The Holy Coming of the Storm van Kay Helen Morrison en Eli West hoort op ieders verlanglijstje te staan, adviseert recensent Luther Zevenbergen. Wij hoorden van het duo zojuist On God's Rocky Shore. Doordenderende rock met soms een op adem kom momentje, waar regelmatig melodietjes en sfeertjes van diverse traditionele en moderne Europese muziekculturen doorheen zijpelen. Zo beschrijft Marco Pol de muziek van Filthy Nelly. Hier is Subway to Berlin uit de CD Festival.

U luisterde naar Silent Majority van de Paul McKenna Band. Vrees niet voor een zoveelste herhaling van die gekende traditionals, want arrangeren staat hoog in het vaandel en de songs en tunes krijgen verrassende en zeker originele benaderingen mee, zonder daarbij sterk buiten het kader te treden, oordeelt Marius Roeting over de tip-cd Stem the Tide. Eveneens een tip-cd is The Days That Shaped Me van Mary Watterson en Oliver Knight. En wie Mary Watterson hoort zingen, luistert naar de reïncarnatie van moeder Lyle Watterson. Ook in compositorisch opzicht zijn de liederen doorspekt met haar erfenis, aldus Marius Roeting. Hier is Angels Sing.

U hoorde zojuist Dame Lombarde van het album Près de Paris van Pierre Bensusson. Marius Roeting analyseert in de rubriek het meesterwerk Die LP uit 1974. Collega-gitarist Ian Melrose zegt daarin over Bensusson: het lijkt of er bij hem geen grenzen en beperkingen zijn. Dankzij zijn fenomenale techniek heeft hij controle over elke noot. In zijn uitvoeringen en composities is hij een meester in variatie en improvisatie met fraaie harmonieën, ritmes en melodische veranderingen. Dat artikel kunt u nalezen op www.newfolksounds.nl. Neem een fluitiste, een gitarist, saaspeler, een bassist en een human beatbox en laat dit gezelschap een Egyptische soefi-zanger begeleiden. Dat is de succesformule van Zaman Fabriek, meldt Luther Zevenbergen. En hier volgt Makedonski Tansi.

0: Volgens Rob van Niele konden we niet om het zojuist gedraaide nummer heen. Wie zich nog moet overtuigen hoe mooi de Tamikrest variant van Woestijnvolk klinkt, hoeft alleen maar het slotnummer Daad te doen Itraan op te zetten. Pokon voor de oren. Hij beoordeelt ook de CD-DVD Acoustic Africa in Concert van Habib Koité, Afil Bokoum en Oliver Mtsukutsi. Een monument voor de Afrikaanse muziek, zegt hij over deze in Raza opgenomen tip CD en DVD. We luisteren naar Dia Die.
1: Donner du soutien aux femmes et de la confiance aux enfants. C'est pas compliqué ça. Lorsqu'un peuple veut changer, il le peut. Il n'a pas besoin de l'or pour ça. C'est vrai, et c'est ça la politesse. Sankare Bari.

Dit was Reina de Afrika van de Peruaanse zangeres Susana Baca. Over haar cd Afro Diaspora schrijft Rob van Nielen: als verbindend element tussen de vele Afrikaanse sporen in Zuid-Amerikaanse muziek enerzijds en de inheemse muziek van het continent anderzijds, kan Afro Diaspora met terecht nu al worden beschouwd als een mijlpaal. Terug naar Europa dan met Kari Bremnes en de cd Fantastisch alle reden. Een tip-cd van Joop van den Bremen. Haar zang is even fascinerend als het landschap van die Noorse eilanden, meent hij. Dit is Tolkzang.

U hoorde een track uit de CD Tulum van de Turkse muzikant en zanger Emin Yatchi. Luther Zevenberg is lovend. Zowel voor doedelzakfanaten als liefhebbers van de Turkse muziek is deze CD verplichte kost. Tsilya Tselenenke is de DVD-CD-album waarmee de Estse folkgroep Sviata Vatra haar eerste lustrum viert. De muziek is zeer aanstekelijk, opzwepend, meeslepend en dansbaar, vindt Marius Roeting. Wij luisteren naar een polka.

Ze gaan naar Havana en er vinden in de loop van de jaren wat wijzigingen plaats in de bezetting, waarvan de belangrijkste zijn de komst van timbalespeler Manteca in 1932 en het vervangen van de cornetien door de trompet van Callisto Leisea in 1935. We zijn verheugd u een opname te kunnen laten horen uit 1937, waarin u de tres nog goed kunt horen en maar één trompet. Het lied heet Despacito Nama en komt van de film El Nacimiento de la Rumba.

In 1944 wordt de tres definitief vervangen door de piano van pianovirtuoos Lino Frias. En er komt een tweede trompet bij. Dat is Pedro Knight, de latere echtgenoot van Celia Cruz. In dat jaar, 1944, wordt toch nog één plaat opgenomen voor Victor. Een pregón son coquito acaramelado.

continu platen maken vangt aan in 1945 met het pas opgerichte Cubaanse platenlabel PANAR, Pan American Records. De eerste titel wordt gezongen door Humberto Canet, de zoon van Sonora Matancera-oprichter Valentín Canet. De song Gózala Bailando.

De formule, twee trompetten en een piano, werkt. De klank van het orkest wordt steeds beter. De verkoop van de platen is enorm, maar er zijn kapers op de kust. Een rijke zakenman biedt Rogelio Martinez, die inmiddels de directeur is van het orkest dat als één familie opereert, veel, heel veel geld voor opname. Omdat dat eigenlijk niet kan vanwege het Panaar-contract, wordt voor die gelegenheid de naam van het orkest veranderd in Tropicana. De platen worden in no time opgenomen en hoofdzakelijk in Amerika verkocht onder het merk Stinson. De inmiddels aangeschoven zanger Bienvenido Granda doet de rest. De guaracha Cucucheche Malo.

Een knetterende ruzie eind 1949 met platenbaas Ramon Sabat van Panar doet Rogelio Martinez besluiten met elke geïnteresseerde platenmaatschappij in zee te gaan. En die willen graag. Op Verne in 1950 horen we Palito de Tendedera.

Ook het voor ons onbekende Cafamo wil wel. De gastzangeres uit Puerto Rico, Mirta Silva, maakt een aantal platen. En hier zingt ze de guaracha sangongo.

Ook de gast bij Sonora Matancera uit Puerto Rico, de nogal uitbundige Daniel Santos. Hij neemt voor RCA Victor 12 titels op. Het zijn allemaal juweeltjes. Een conga Haitiana, Carolina Caro.

Het pas een jaar bestaande merk Ansonia stond ook te popelen. Ze wilden zich specialiseren in de muziek van de Antillen. En ze nemen 22 titels op met De Snor Die Zingt. De bijnaam is dat van Bienvenido Granda vanwege zijn grote snor. Het orkest is in topvorm. Ya se peinó, María.

En de winnaar is het Amerikaanse Seiko. De leider van Sonora Matancera had daar het meeste vertrouwen in. Niet in het minst door het internationale distributiesysteem van Seiko, dat steeds verder ontwikkeld werd. De eerste plaat op Seiko wordt ook weer gezongen door Bienvenido Granda, die toen al 6 jaar het vocale gezicht van Sonora Matancera bepaalde. De Guaracha El Velorio.

15 jaar gaat het goed, maar er gebeurt veel in die tijd, zoals de vlucht uit Cuba. In 1966 komen er platen van een ander merk, MRVA, van Maravilla. 6 LP's worden er gemaakt. We horen hier de zanger Justo Betancourt in Saguate Cumbia.

Begin 70 valt de eer te beurt aan het Mexicaanse platenmerk Orfeon. Die maken er een potje van, daarover later meer. We horen in 1974 Welfo Gutierrez en Yayo el Indio Peguero samen in El Alacrán.

Inmiddels heeft ook de salsa-rage toegeslagen. En ook Sonora Matancera kan platen maken voor de maatschappij van Johnny Pacheco. En ze hoeven zich ook niet meer zo aan die maximaal 3 minuten opnametijd te houden. Eerst op Barbaro, een ondermerk van Fania Records. In 1983, Yayo El Indio in Ni Más Ni Menos.

Door deze constructie kan nu ook Celia Cruz weer platen maken met Sonora Matancera. Maar wij gaan verder met Fania Records. Het is inmiddels 1984 en Ismael Miranda, een bekende Fania-ster, zingt een hele plaat vol. Si quisieras olvidar.

Vroeger kwamen er wel 2 of 3 LP's per jaar uit, maar die tijd is echt voorbij. Caíto, de kenmerkende stem van het coro, en al sinds 1926 bij het orkest, is inmiddels in 1990 overleden. In 1993 komt het laatste product in de vorm van een cd op de markt, op het label Vea Latina. Weer gezongen door Yayo El Indio en Vuélvete Conmigo. De volgende maand Bienvenido Granda. U hebt geluisterd naar Éxitos Musicales. U vindt de hele speellijst terug op onze website www.concertzender.nl. Op onze wereldmuziek-blogsite is een uitvoerige omschrijving van het 80-jarig overzicht van Sonora Matancera dat in 12 delen wordt uitgezonden. Deel 2 op 4 februari van 7 tot 8 uur. Samenstelling Henk Braaksma.

Ook het Indische repertoire, waaraan de Kilema's altijd veel aandacht besteden, zat natuurlijk gebeiteld bij de geroutineerde Rudy Wairata. Zo hoort u achtereenvolgens Sayang Kane, Belengang Patatanchong en het gevoelige, door Johnny Hoes gecomponeerde, Heimwee naar Insulinde.

Terwijl de grootmeesters Rudy Wairata en Georges de Fret het moesten met hun ensembles moesten afleggen tegen de opkomst van de moderne rockmuziek, zou toch niemand willen geloven dat Tinkling the Strings nog eens op het repertoire zou staan van de Nederlandse Kilima Hawaiians. Maar het gebeurde wel, en dat gespeeld door diezelfde Rudy Wairata.

Er volgen nu drie Engelstalige Hawaiian songs die men eerder nog niet in deze vorm van de Kilima's had gehoord. Te weten Christmas Island, Okele Maluna en My Old Hawaiian Home.

De Kilima Hawaiians waren al in 1934 opgericht en hadden een enorm repertoire opgebouwd dat mede door invloed van de Tweede Wereldoorlog werkelijk door iedereen gekend werd. Een medley van oude melodieën is dan wel zo handig. In walstempo.

In de combinatie Bill en Marie Buisman en de bassist Wim van Herpen was er met Rudy meer ruimte voor instrumentals. U hoort er twee van Amerikaanse schrijvers: I Am Getting Sentimental Over You en Fascinating Rhythm.

Hier volgen nog drie nummers die het echte Hawaiian spirit weerspiegelen. Kane Ohe Hula, het moderne Rock'n'Roll and Breezes van Rudy zelf. En het komische lied Tommy Tommy.

Momenteel staan de Kilima Hawaiians opnieuw in de belangstelling door het vinden van een schat aan historisch materiaal van de Buisman-familie. Dit resulteerde in het maken van een muziektheatervoorstelling door een oomzegger, de acteur John Buisman, onder de titel Hula Blues. We hopen u een plezier te hebben gedaan met het uitzenden van dit historische materiaal. En tot slot nog wat herinneringen uit het oudste verleden. Dit programma werd samengesteld door Henk Braaksma.

Zoals we in de uitzending van vorige maand ook al zeiden, neem 10 Hawaiian-platen van de grote orkesten en je hebt ook 10 keer Blue Hawaii. Dat was nu eenmaal de bekendste Hawaiian song. U hoorde net het orkest van Billy Vaughan. Zijn versie van Blue Hawaii stond in verschillende landen rond 1960 maandenlang in de top 10 lijsten. Hij is geboren in Glasgow, Kentucky in de Verenigde Staten. Na de Tweede Wereldoorlog studeerde hij muziekcompositie en verdiende wat bij in het kappersvak dat hij van zijn vader had geleerd. Piano was zijn grootste liefde, maar hij werd al snel orkestleider. De plaatopname met zijn eerste compositie leverde hem meteen een miljoenenverkoop op. Met het kenmerkende geluid van zijn orkest reisde hij de hele wereld rond en iedereen kent zijn platen. We gaan nog 2 titels van hem draaien, Coconut Grove van Harry Owens en Trade Winds.

George Greeley is pianist, maar ook componist, arrangeur en dirigent. Geboren in 1917 in Italië, werd hij in Amerika actief in het hele spectrum van de muziekindustrie. Zo verzorgde hij bijvoorbeeld in honderden speelfilms de pianomuziek en begeleidde hij de beroemdste zangers die in de jaren 50, 60 en 70 actief waren. Maar ook zijn popular piano concertos werden bekend. Hij werd 89 jaar oud en van hem spelen we een paar overbekende Hawaiian songs. On the Beach at Waikiki, waarmee de Hawaii-rage in 1916 begon, en dan het eerbetoon aan de Hawaiiaanse King Kamehameha, en tenslotte een heel mooie versie van het lied uit Hawaii, Aloha Hawaii.

1001 Strings was eigenlijk een soort merknaam. En die staat voor een zeer succesvolle easy listening symfonische muziekorganisatie met een discografie van meer dan 100 albums en een creatieve levensduur van ongeveer 30 jaar, die al in 1957 begint. En in sommige opnamen horen we wel meer dan 100 strijkers aan het werk. Oorspronkelijk onder leiding van een zekere Miller werden voor veel soorten muziek allerlei verschillende arrangeurs aangesteld. U gaat 3 songs horen waarvan de eerste, Hawaiian War Chant, misschien wel de bekendste is. Daarna Moon over Kona en tenslotte Stars over Maui.

Over Lani Rael en de Diamond Head Band valt weinig te zeggen. Behalve dan dat dit orkest met de Hawaïaanse naam de muziek speelt van de eilanden waarop het lijkt dat iedereen met vakantie is. U hoort achtereenvolgens het nogal komische The Cockeyed Mayor of Kauna Kakai en Sail Along Silvery Moon. Oude opname, nog uit het monotijdperk.

Ken Griffin werd geboren in Columbia, Missouri, op 28 december 1909. Hij speelde eerst viool in orkesten toen hij op 17-jarige leeftijd geïnteresseerd raakte in de opkomst van de Hammond-orgels. Hij leerde het zichzelf en was na een jaar al voldoende ontwikkeld om als organist in hotels en clubs te werken. Na de oorlog ging hij platen maken. In 1950 had iedereen de Cuckoo Waltz in huis, een mega-hit. Voor de Hawaii-langspeelplaats speelde de studiomuzikant Andy Nelson steel guitar. Ken Griffin overleed al in 1956 op de leeftijd van 46. Driftin' and Dreamin' en Red Sails in the Sunset staan op het programma.

Dat was dus Ken Griffin. Van orkestleider Frank Chaxfield, die we ook in de vorige aflevering al hoorden, spelen we nu Bali Hai.

Lange tijd is Hawaii Tattoo een redelijke hit geweest. We laten hem hier spelen door het orkest van Horst Wende, die we beter kennen als Roberto Delgado.

Sweet Leilani. We komen er niet onderuit om dit nogmaals te draaien, weliswaar door een ander orkest. Namelijk dat van Wayne King. Sweet Leilani behoort nu eenmaal samen met Blue Hawaii tot de meest verkochte Hawaiian titels.

U luistert naar de zwervende microfoon van de concertzender. In 2020 bleven er gelukkig kleine labels als Now Again, Bongo Joe, Ostinato Records, Planet Lunga, om er maar een paar te noemen, actief met het aan de vergetelheid ontrukken van onbekende opnamen. We doen een kleine greep uit dat stapeltje en de volledige gegevens overigens die kunt u vinden op onze site concertzender.nl. Uit Afrika hoort u achtereenvolgens de afgestofte nummers van de Ethiopische grootheid Ayelu Mesfin, van Victor Chukwu en Apala uit Nigeria, pop uit de jaren 70 van Sao Tome en Principe, Funana uit Kapverdië en afsluitend voor hardcore Tuareg muziek van Al Biliali Sudan. Allemaal aanraders dus.

En we gaan deze uitzending afsluiten met onweerstaanbare dansmuziek van de fraaie plaat met Afro-Colombiaanse muziek uit het gebied rond de Pacific van Colombia, uitgebracht door het label Vampi Soul. Samenstelling van dit programma, Karel Kooijman.

Dat waren vier nummers van No Blues van hun laatste dubbel-cd Kind of No Blues. We gaan verder met vijf nummers van de cd Iva van Dino Santiago. Dino is geboren in Portugal uit Kaapverdische ouders. Hij begon zijn zangcarrière al jong als zanger in kerkkoren. Daarna kreeg hij bekendheid in de groep New Soul Family. Voor de cd Iva gaat hij terug naar zijn African roots. Hij zingt Afrikaanse creoolmuziek die hij combineert met de Portugese fado. Iva is een opmerkelijk muzikaal album. De melodieuze, warme stem van Dino wordt ondersteund door goede muzikanten. U hoort onder andere zangeres Sarah Tavares in het eerste nummer Nos Tradición dat zij tevens arrangeerde. De nummers vindt u natuurlijk op onze speellijst en dan gaat u naar de site concertzender.nl.

Thank you.

Dit was Dino de Santiago met muziek van het album Eva. Vieux Farka Touré heeft een nieuw album, Mon Pays. En het is opgenomen als een ode aan zijn thuisland Mali. Met de muziek wil hij de wereld wijzen op de schoonheid van het land en de muzikale cultuur. En dit land werd natuurlijk onlangs bedreigd door een terreuraanval. Mon Pays is voornamelijk akoestisch opgenomen. Vieux was geïnspireerd door zijn werk met de Israëlische pianist en zanger Idan Reichel. Onlangs heeft hij met hem een album opgenomen en hij trad met hem in ons land op in diverse theaters. Op twee nummers van dit album, Future and Peace, is Sidiki Diabaté op kora te horen, die Touré's spectaculaire gitaarwerk heel goed aanvult. Voor de volledige speellijst, concertzender.nl. Dit programma is samengesteld door Carolien Kleijren.